0: concept Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Beerlem verzamelen komend weekend meer dan 500 historische tractoren op de Ford en Fiat dagen. Verzamelaars komen zelfs in het buitenland naar Beerlem afgezakt voor het gebeuren. Het evenement wordt georganiseerd door een lokaal gezin en is al toe aan de derde editie. In Lichtervelde is een verdwenen gouden ketting na ruim een week plots teruggevonden. Geert Maas verloor het sieraad in het zwembad. De ketting werd anoniem in zijn brievenbus gestopt samen met een kort briefje met daarop enkel het woord sorry. In Zonnebeke zijn drie mannen veroordeeld tot elk 3 jaar cel voor een spectaculaire ramkraak op een fietsenhandel. Ze gebruikten een bestelwagen en een boomstam om binnen te raken en stalen 11 dure fietsen, goed voor zo'n 80.000 euro. Enkele maanden van de straf zijn met uitstel. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oostwest, meer bericht. We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00.
1: De gouverneur van Luik trekt aan de alarmbel over een dreigend tekort aan manschappen in de Hoge Venen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweerlieden in dienst op om solidair te zijn en hen vrij te stellen voor de bluswerken. De enorme natuurbrand is weliswaar onder controle, maar er zijn nog altijd veel mensen nodig om na te blussen en de uitgeputte teams af te lossen. Vraag is, wie betaalt dat dan allemaal? De gemeente Lennik spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat.

0: Vorige maand werd exact dezelfde regio ook al getroffen door verwoestende bosbranden. Toen ging er 27.000 hectare natuur in vlammen op. Bij een Israëlische aanval op een politiecommissariaat in de Gaza zijn 7 doden en 22 gewonden gevallen, bevestigt een lokaal ziekenhuis. Meer informatie ontbreekt voorlopig en Israël zelf wil niet reageren. De aanval zet de wapenstilstand, die sinds oktober vorig jaar van kracht is, alweer onder druk. We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

Gij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan.

staat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven moet? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoek?

Rinkelende, winkelende waterding met zwarte kapoteken aan. Het stelde en rechte zijn oorkes flink en bleef daar een stondeke staan. Wij schrijven, zo sprak het al krinkelen af, hetgeen onze meester wel leer. Ons maken en leren te schrijven gaf één lesse niet min nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven en schrijven.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Beerlem verzamelen komend weekend meer dan 500 historische tractoren op de Ford en Fiat dagen. Verzamelaars komen zelfs uit het buitenland naar Beerlem afgezakt voor het gebeuren.

0: werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
1: Oostwest, meer bericht. We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.
2: De nacht van Oost-West.

0: De gouverneur van Luik trekt aan de alarmbel over een dreigend tekort aan manschappen in de Hoge Venen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweerlieden in dienst op om solidair te zijn en hen vrij te stellen voor de bluswerken. De enorme natuurbrand is weliswaar onder controle, maar er zijn nog altijd veel mensen nodig om na te blussen en de uitgeputte teams af te lossen. Vraag is, wie betaalt dat dan allemaal? De gemeente Lennik spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat. Aanleiding een vliegroute van Brussels Airport die de afgelopen maanden plots veel intenser wordt gebruikt. Volgens het gemeentebestuur is de geluidshinder door het gestegen aantal vluchten boven de gemeente niet langer houdbaar. Lennik benadrukt wel dat het ondanks de rechtszaak bereid blijft om constructief te onderhandelen met de overheid. In Limburg zijn de afgelopen dagen 6 politieagenten aangevallen tijdens de uitvoering van een job. Het gaat om 3 verschillende incidenten in de zone Limburg, regio hoofdstad. 3 inspecteurs zijn door het geweld tijdelijk werkonbekwaam. Sinds begin dit jaar heeft de Limburgse politiezone al 22 processen verbaal opgesteld voor agressie tegen haar inspecteurs. In Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, is opnieuw een grote natuurbrand uitgebroken. De hulpdiensten moesten al 3500 mensen evacueren en zetten 9 blusvliegtuigen in om het vuur te bestrijden. Vorige maand werd exact dezelfde regio ook al getroffen door verwoestende bosbranden. Toen ging er 27.000 hectare natuur in vlammen op. Bij een Israëlische aanval op een politiecommissariaat in de Gaza zijn 7 doden en 22 gewonden gevallen, bevestigt een lokaal ziekenhuis. Meer informatie ontbreekt voorlopig en Israël zelf wil niet reageren. De aanval zet de wapenstilstand, die sinds oktober vorig jaar van kracht is, alweer onder druk. We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.
1: Radio Oost-West.

0: gebeurde op 20 augustus in de geschiedenis van de nieuwsberichten van die dag. Usain Bolt loopt op 20 augustus twee keer een wereldrecord op de 200 meter. De eerste keer was dat tijdens de Olympische Zomerspelen in Peking in 2008. Zijn tijd bedroeg dan 19 seconden 30 honderdsten. Dag op dag, een jaar later in 2009, verscherpte hij zijn eigen record tot op 19 seconden 19 honderdsten. Tijdens het WK Atletiek in Berlijn. Het record staat nog altijd op zijn naam. Vandaag in 2023 winnen de Spaanse voetbalvrouwen voor de eerste keer het wereldkampioenschap met 1-0 in de finale tegen Europees kampioen Engeland. Tijdens de huldiging na de match kuste de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, speelster Jennifer Hermoso, vol op de mond. Voor zijn grensoverschrijdend gedrag schorste de Wereldvoetbalbond FIFA de voorzitter. Daarna pas eiste de Spaanse voetbalbond dan toch ook nog zijn aftreden als voorzitter. Half september 2023 nam hij dan ontslag als voorzitter van de Spaanse voetbalbond en ook als vice-president van de UEFA. NASA lanceert vandaag in 1977 Voyager 2. Na een ruimtereis van 41 jaar verliet Voyager 2 in 2018 ons zonnestelsel. De sonde is op weg naar de dichtstbijgelegen zon in het heelal om te zien of daar ook leven is zoals bij onze zon. Die zon buiten ons zonnestelsel is de ster Proxima Centauri en staat op slechts 4 lichtjaar van ons, wat in ruimtetermen zeer dicht is. Voyager 2 zal bij die zon aankomen over 40.000 jaar. De Britse legerarts Ronald Ross ontdekt dat de tropische steekmug de overbrenger is van malaria. We lezen en schrijven 1897. De eerste Belgische winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1912, Odile de Fraaie, overlijdt in 1965. In de 6 andere rondes van Frankrijk die hij reed, gaf hij op. In 1980 is zanger Joe Dassin overleden aan een hartinfarct. Meezingers van hem zijn onder meer L'été indien, Les Champs-Élysées et Si tu n'existais pas en Le petit pain au chocolat. Joe Dassin werd 41. Toetsenist en zanger Luc Smets van de popgroep The Pebbles is overleden vandaag in 2023. Hij schreef onder meer mee aan het bekendste nummer van de groep Seven Horses in the Sky. In 1975 schreef Luc Smets nummers voor de popgroep Dream Express en zong hij ook in Me. Dream Express schopte het tot de 7e plaats in het Eurovisie Songfestival van 1977. Luc Smets schreef ook muziek voor de kinderseries Tic Tac en Moestie. Voorts schreef hij ook de muziek voor de Blinkerfilms en maakte hij composities en arrangementen voor Studio 100. Voor de Antwerpse Strangers paste hij de arrangementen aan van de hits die de Strangers zongen als parodie. En in 2017 is komiek Jerry Lewis overleden. Het fragment Typewriter ken je ongetwijfeld van hem. Je weet wel, de scène uit de film Who's Minding the Store uit 1963... waarin Jerry Lewis een denkbeeldige tapemachine bedient, inclusief de geluiden van de toetsen, de wagenretour en de bel van de tapemachine. Op 21 augustus 1911 werd het schilderij Mona Lisa gestolen in het Louvre in Parijs. Morgen, dag op dag, 115 jaar geleden. Door deze diefstal werd het wereldberoemd. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 21 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Beerlem verzamelen komend weekend meer dan 500 historische tractoren op de Ford en Fiat dagen. Verzamelaars komen zelfs in het buitenland naar Beerlem afgezakt voor het gebeuren. Het evenement wordt georganiseerd door een lokaal gezin en is al toe aan de derde editie. In Lichtervelde is een verdwenen gouden ketting na ruim een week plots teruggevonden. Geert Maas verloor het sieraad in het zwembad. De ketting werd anoniem in zijn brievenbus gestopt, samen met een kort briefje, met daarop enkel het woord sorry. In Zonnebeke zijn drie mannen veroordeeld tot elk 3 jaar cel voor een spectaculaire ramkraak op een fietsenhandel. Ze gebruikten een bestelwagen en een boomstam om binnen te raken en stalen 11 dure fietsen, goed voor zo'n 80.000 euro. Enkele maanden van de straf zijn met uitstel. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

valt. Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: De gouverneur van Luik trekt aan de alarmbel over een dreigend tekort aan manschappen in de Hoge Venen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweerlieden in dienst op om solidair te zijn en hen vrij te stellen voor de bluswerken. De enorme natuurbrand is weliswaar onder controle, maar er zijn nog altijd veel mensen nodig om na te blussen en de uitgeputte teams af te lossen. Vraag is, wie betaalt dat dan allemaal? De gemeente Lennik spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat. Aanleiding een vliegroute van Brussels Airport die de afgelopen maanden plots veel intenser wordt gebruikt. Volgens het gemeentebestuur is de geluidshinder door het gestegen aantal vluchten boven de gemeente niet langer houdbaar. Lennik benadrukt wel dat het ondanks de rechtszaak bereid blijft om constructief te onderhandelen met de overheid. In Limburg zijn de afgelopen dagen 6 politieagenten aangevallen tijdens de uitvoering van hun job. Het gaat om 3 verschillende incidenten in de zone Limburg, regio hoofdstad. 3 inspecteurs zijn door het geweld tijdelijk werkonbekwaam. Sinds begin dit jaar heeft de Limburgse politiezone al 22 processen verbaal opgesteld voor agressie tegen haar inspecteurs. In Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, is opnieuw een grote natuurbrand uitgebroken. De hulpdiensten moesten al 3500 mensen evacueren en zetten 9 blusvliegtuigen in om het vuur te bestrijden. Vorige maand werd exact dezelfde regio ook al getroffen door verwoestende bosbranden. Toen ging er 27.000 hectare natuur in vlammen op. Bij een Israëlische aanval op een politiecommissariaat in de Gaza zijn 7 doden en 22 gewonden gevallen, bevestigt een lokaal ziekenhuis. Meer informatie ontbreekt voorlopig en Israël zelf wil niet reageren. De aanval zet de wapenstilstand, die sinds oktober vorig jaar van kracht is, alweer onder druk. We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De Wakkere Wekker.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 177720.
4: 0468 177720.

0: nieuws. De gouverneur van Luik trekt aan de alarmbel over een dreigend tekort aan manschappen in de Hoge Venen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweerlieden in dienst op om solidair te zijn en hen vrij te stellen voor de bluswerken. De enorme natuurbrand is weliswaar onder controle, maar er zijn nog altijd veel mensen nodig om na te blussen en de uitgeputte teams af te lossen. Vraag is, wie betaalt dat dan allemaal? De gemeente Lennik spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat. Aanleiding een vliegroute van Brussels Airport die de afgelopen maanden plots veel intenser wordt gebruikt. Volgens het gemeentebestuur is de geluidshinder door het gestegen aantal vluchten boven de gemeente niet langer houdbaar. Lennik benadrukt wel dat het ondanks de rechtszaak bereid blijft om constructief te onderhandelen met de overheid. In Limburg zijn de afgelopen dagen 6 politieagenten aangevallen tijdens de uitvoering van hun job. Het gaat om 3 verschillende incidenten in de zone Limburg, regio hoofdstad. 3 inspecteurs zijn door het geweld tijdelijk werkonbekwaam. Sinds begin dit jaar heeft de Limburgse politiezone al 22 processen verbaal opgesteld voor agressie tegen haar inspecteurs. In Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, is opnieuw een grote natuurbrand uitgebroken. De hulpdiensten moesten al 3500 mensen evacueren en zetten 9 blusvliegtuigen in om het vuur te bestrijden. Vorige maand werd exact dezelfde regio ook al getroffen door verwoestende bosbranden. Toen ging er 27.000 hectare natuur in vlammen op. Bij een Israëlische aanval op een politiecommissariaat in de Gaza zijn 7 doden en 22 gewonden gevallen, bevestigt een lokaal ziekenhuis. Meer informatie ontbreekt voorlopig en Israël zelf wil niet reageren. De aanval zet de wapenstilstand die sinds oktober vorig jaar van kracht is alweer onder druk. We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.
1: De Wakkere Wekker.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West op
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij Slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept, Zero. De eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Harelbeke lijkt de extra aanpak van overlast op het Marktplein resultaat te boeken. Extra politiepatrouilles, camera's en systematische identiteitscontroles zorgen sinds juli voor veel minder klachten over nachtlawaai. De controles blijven nog tot eind september lopen, daarna volgt een evaluatie. In Waregem heeft Zulte Waregem opnieuw een verdediger aangetrokken. De 26-jarige Salem Diakité die komt op huurbasis over van Palermo. Voor één seizoen met een aankoopoptie. De Fransman met Senegaalse roots die speelde eerder ook bij verschillende Italiaanse clubs. In Beernem is er geen sprake van kwaad opzet bij het overlijden van een 49-jarige man. Zijn lichaam werd vorige week aangetroffen in de voetgangerstunnel van het station. Volgens de wensdokter was er geen tussenkomst van derden, meldt het West-Vlaamse Parket. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oost-West, meer bericht. We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws.
1: Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Harelbeke lijkt de extra aanpak van overlast op het Marktplein resultaat te boeken. Extra politiepatrouilles, camera's en systematische identiteitscontroles zorgen sinds juli voor veel minder klachten over nachtlawaai. De controles blijven nog tot eind september lopen, daarna volgt een evaluatie. In Waregem heeft Zulte Waregem opnieuw een verdediger aangetrokken. De 26-jarige Salem Diakité die komt op huurbasis over van Palermo. Voor één seizoen met een aankoopoptie. De Fransman met Senegaalse roots die speelde eerder ook bij verschillende Italiaanse clubs. In Beernem is er geen sprake van kwaad opzet bij het overlijden van een 49-jarige man. Zijn lichaam werd vorige week aangetroffen in de voetgangerstunnel van het station. Volgens de wensdokter was er geen tussenkomst van derden, meldt het West-Vlaamse Parket. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: Op het WK Hockey in eigen land hebben onze Belgische mannen hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen met 5-3 tegen Maleisië. Onder meer dankzij 4 doelpunten van Tom Boon. De Red Lions eindigen tweede in hun groep en stoten door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en Duitsland. Spanje en Ierland strijden straks voor de laatste plek in die groep. In de regio rond Malmedy in de provincie Luik heeft het onweer voor wateroverlast gezorgd. In totaal moest de brandweer een tiental keer uitrukken, onder meer voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Voor de brand in de Hoge Venen was die regen meer dan welkom, maar het heeft weer voor andere problemen gezorgd. Te veel water dus, en zo is het altijd wat. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is weer aangevallen door Russische ballistische raketten, meldt de burgemeester. Burgemeester Klitschko zei dat er in 2 weken van Kiev aanvallen waren geweest op niet-woongebouwen, waarvan sommige in brand stonden. Een ooggetuige meldde aan persagentschap Reuters dat hij meer dan een dozijn explosies had gehoord. Radio En dan hebben we nog wat sport. Rode Duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Dat maakte de Italiaanse ploeg bekend op social media. Hij tekende een contract tot 2031. Moreira speelde de afgelopen 2 jaar bij Strasbourg in Frankrijk en scoorde 7 keer. Hij gaf 16 assists in 76 wedstrijden. In totaal betaalde Milan zo'n 45 miljoen euro voor Moreira. Het koelt af naar 15 graden in de ochtenduren. Daarna opnieuw buien, mogelijk onweer 22 graden. Vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Maar zondag wordt een droge dag bij 21 graden. We krijgen er nog meer de zon te zien.
1: Welkom. Radio Oost-West.
2: Bij Radio Oost-West. Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Hoofdslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
4: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be. Van Aalter
0: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
0: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
0: Een blik op jouw regio.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het wandel- en fietsevenement Tot in de Wolken, waarbij twee personen uit Aarselen en Zwevenzelen 12 uur lang fietsten en wandelden voor het goede doel, heeft een indrukwekkende €10.750 opgeleverd voor de zelfmoordlijn. De actie kwam er ter nagedachtenis aan Pepijn Buysen, een vriend die 10 jaar geleden uit het leven stapte. Het duo had op zowat €5.000 gerekend, maar de actie klokte dus op meer dan het dubbele af. Een aannemer voert vanaf morgen tot en met maandag 31 augustus werken uit in de Krommewalstraat in Tielt. In fase 1 van 21 tot 28 augustus zijn de Krommewalstraat tussen de Keidamstraat en de Peperstraat en de Peperstraat zelf volledig afgesloten. Er moet plaatselijk worden omgereden. Ondernemers en verenigingen die een plaatsje willen op de jaarlijkse braderie die de gemeente Oost-Rozebeke op zaterdag 3 oktober organiseert, kunnen zich vanaf nu aanmelden. De braderie vindt plaats van 2 tot 7 in de Wielsbekenstraat, op de Markt en in de Stationstraat. Alle lokale ondernemers kunnen er hun producten en diensten in de kijker zetten, terwijl Oost-Rozebeekse verenigingen de kans krijgen om bezoekers te verwelkomen met leuke activiteiten. Alle info op oostrozebeke.be/braderie. In de Sijsloostraat in Ruddervoorde, ter hoogte van de Canadastraat, worden vanaf maandag tot en met vrijdag volgende week 3 rioolaansluitingen uitgevoerd, op voorwaarde dat de werken volgens planning verlopen. Daarvoor wordt de helft van de rijweg opgebroken. Het verkeer kan beurtelings over de andere rijstrook geregeld door tijdelijke verkeerslichten die ook buiten de werkuren actief blijven. Fietsers moeten tijdens deze periode mee op de rijweg rijden, samen met het gemotoriseerd verkeer. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.
5: Gewoon gezellig.
6: Radio Oost-West. Oost-West. Heb jij een vraag voor ons?
5: Mail info@radioostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
6: Op elk moment.
5: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Voor het oosten van West-Vlaanderen
3: en het westen van Oost-Vlaanderen.

0: gebeurde op 20 augustus in de geschiedenis van de nieuwsberichten van die dag. Usain Bolt loopt op 20 augustus twee keer een wereldrecord op de 200 meter. De eerste keer was dat tijdens de Olympische Zomerspelen in Peking in 2008. Zijn tijd bedroeg dan 19 seconden 30 honderdsten. Dag op dag een jaar later in 2009 verscherpte hij zijn eigen record tot op 19 seconden 19 honderdsten. Tijdens het WK Atletiek in Berlijn. Het record staat nog altijd op zijn naam. Vandaag in 2023 winnen de Spaanse voetbalvrouwen voor de eerste keer het wereldkampioenschap met 1-0 in de finale tegen Europees kampioen Engeland. Tijdens de huldiging na de match kuste de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, speelster Jennifer Hermoso, vol op de mond. Voor zijn grensoverschrijdend gedrag schorste de Wereldvoetbalbond FIFA de voorzitter. Daarna pas eiste de Spaanse voetbalbond dan toch ook nog zijn aftreden als voorzitter. Half september 2023 nam hij dan ontslag als voorzitter van de Spaanse voetbalbond en ook als vice-president van de UEFA. NASA lanceert vandaag in 1977 Voyager 2. Na een ruimtereis van 41 jaar verliet Voyager 2 in 2018 ons zonnestelsel. De sonde is op weg naar de dichtstbijgelegen zon in het heelal om te zien of daar ook leven is zoals bij onze zon. Die zon buiten ons zonnestelsel is de ster Proxima Centauri en staat op slechts 4 lichtjaar van ons, wat in ruimtetermen zeer dicht is. Voyager 2 zal bij die zon aankomen over 40.000 jaar. De Britse legerarts Ronald Ross ontdekt dat de tropische steekmug de overbrenger is van malaria. We lezen en schrijven 1897. De eerste Belgische winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1912, Odile de Fraaie, overlijdt in 1965. In de 6 andere rondes van Frankrijk die hij reed, gaf hij op. In 1980 is zanger Joe Dassin overleden aan een hartinfarct. Meezingers van hem zijn onder meer L'été indien, Les Champs-Élysées et Si tu n'existais pas en Le petit pain au chocolat. Joe Dassin werd 41. Toetsenist en zanger Luc Smets van de popgroep The Pebbles is overleden vandaag in 2023. Hij schreef onder meer mee aan het bekendste nummer van de groep Seven Horses in the Sky. In 1975 schreef Luc Smets nummers voor de popgroep Dream Express en zong hij ook in Me. Dream Express schopte het tot de 7e plaats in het Eurovisie Songfestival van 1977. Luc Smets schreef ook muziek voor de kinderseries Tic Tac en Moesti. Voorts schreef hij ook de muziek voor de Blinkerfilms en maakte hij composities en arrangementen voor Studio 100. Voor de Antwerpse Strangers paste hij de arrangementen aan van de hits die de Strangers zongen als parodie. En in 2017 is komiek Jerry Lewis overleden. Het fragment Typewriter ken je ongetwijfeld van hem. Je weet wel, de scène uit de film Who's Minding the Store uit 1963, waarin Jerry Lewis een denkbeeldige tapemachine bedient, inclusief de geluiden van de toetsen, de wagenretour en de bel van de tapemachine. Op 21 augustus 1911 werd het schilderij Mona Lisa gestolen in het Louvre in Parijs. Morgen, dag op dag, 115 jaar geleden. Door deze diefstal werd het wereldberoemd. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 21 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Antwerp.
2: Op het WK Hockey in eigen land hebben onze Belgische mannen hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen met 5-3 tegen Maleisië. Onder meer dankzij 4 doelpunten van Tom Boon. De Red Lions eindigen tweede in hun groep en stoten door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en Duitsland. Spanje en Ierland strijden straks voor de laatste plek in die groep. In de regio rond Malmedy in de provincie Luik heeft het onweer voor wateroverlast gezorgd. In totaal moest de brandweer een tiental keer uitrukken, onder meer voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Voor de brand in de Hoge Venen was die regen meer dan welkom, maar het heeft weer voor andere problemen gezorgd. Te veel water dus, en zo is het altijd wat. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is weer aangevallen door Russische ballistische raketten, meldt de burgemeester. Burgemeester Klitschko zei dat er in 2 weken van Kiev aanvallen waren geweest op niet-woongebouwen, waarvan sommige in brand stonden. Een ooggetuige meldde aan persagentschap Reuters dat hij meer dan een dozijn explosies had gehoord. Radio En dan hebben we nog wat sport. Rode Duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Dat maakte de Italiaanse ploeg bekend op social media. Hij tekende een contract tot 2031. Moreira speelde de afgelopen 2 jaar bij Strasbourg in Frankrijk en scoorde 7 keer. Hij gaf 16 assists in 76 wedstrijden. In totaal betaalde Milan zo'n 45 miljoen euro voor Moreira. Het koelt af naar 15 graden in de ochtenduren. Daarna opnieuw buien, mogelijk onweer 22 graden. Vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Maar zondag wordt een droge dag bij 21 graden. We krijgen dan ook meer de zon te zien.
3: Oost-Westland.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20. Radio Oost-West. Gewoon.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het wandel- en fietsevenement Tot in de Wolken, waarbij twee personen uit Aarselen en Zwevenzelen 12 uur lang fietsten en wandelden voor het goede doel, heeft een indrukwekkende €10.750 opgeleverd voor de zelfmoordlijn. De actie kwam er ter nagedachtenis aan Pepijn Buysen, een vriend die 10 jaar geleden uit het leven stapte. Het duo had op zowat €5.000 gerekend, maar de actie klokte dus op meer dan het dubbele af. Een aannemer voert vanaf morgen tot en met maandag 31 augustus werken uit in de Krommewalstraat in Tielt. In fase 1 van 21 tot 28 augustus zijn de Krommewalstraat tussen de Keidamstraat en de Peperstraat en de Peperstraat zelf volledig afgesloten. Er moet plaatselijk worden omgereden. Ondernemers en verenigingen die een plaatsje willen op de jaarlijkse braderie die de gemeente Oost-Rozebeke op zaterdag 3 oktober organiseert, kunnen zich vanaf nu aanmelden. De braderie vindt plaats van 2 tot 7 in de Wielsbekenstraat, op de Markt en in de Stationstraat. Alle lokale ondernemers kunnen hun producten en diensten in de kijker zetten, terwijl Oost-Rozebeekse verenigingen de kans krijgen om bezoekers te verwelkomen met leuke activiteiten. Alle info op oostrozebeke.be/braderie. In de Sijsloostraat in Ruddervoorde, ter hoogte van de Canadastraat, worden vanaf maandag tot en met vrijdag volgende week 3 rioolaansluitingen uitgevoerd, op voorwaarde dat de werken volgens planning verlopen. Daarvoor wordt de helft van de rijweg opgebroken. Het verkeer kan beurtelings over de andere rijstrook geregeld door tijdelijke verkeerslichten die ook buiten de werkuren actief blijven. Fietsers moeten tijdens deze periode mee op de rijweg rijden, samen met het gemotoriseerd verkeer. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.
4: Goedemiddag, Radio Oost-West.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Het wandel- en fietsevenement Tot in de Wolken, waarbij twee personen uit Aarselen en Zwevenzelen 12 uur lang fietsten en wandelden voor het goede doel, heeft een indrukwekkende €10.750 opgeleverd voor de zelfmoordlijn. De actie kwam er ter nagedachtenis aan Pepijn Buysse, een vriend die 10 jaar geleden uit het leven stapte. Het duo had op zowat €5.000 gerekend, maar de actie klokte dus op meer dan het dubbele af. Een aannemer voert vanaf morgen tot en met maandag 31 augustus werken uit in de Krommewalstraat in Tielt. In fase 1 van 21 tot 28 augustus zijn de Krommewalstraat tussen de Keidamstraat en de Peperstraat en de Peperstraat zelf volledig afgesloten. Er moet plaatselijk worden omgereden. Ondernemers en verenigingen die een plaatsje willen op de jaarlijkse braderie die de gemeente Oost-Rozebeke op zaterdag 3 oktober organiseert, kunnen zich vanaf nu aanmelden. De braderie vindt plaats van 2 tot 7 in de Wielsbekenstraat, op de Markt en in de Stationstraat. Alle lokale ondernemers kunnen er hun producten en diensten in de kijker zetten, terwijl Oost-Rozebeekse verenigingen de kans krijgen om bezoekers te verwelkomen met leuke activiteiten. Alle info op oostrozebeke.be/braderie. In de Sijsloostraat in Ruddervoorde, ter hoogte van de Canadastraat, worden vanaf maandag tot en met vrijdag volgende week 3 rioolaansluitingen uitgevoerd, op voorwaarde dat de werken volgens planning verlopen. Daarvoor wordt de helft van de rijweg opgebroken. Het verkeer kan beurtelings over de andere rijstrook geregeld door tijdelijke verkeerslichten, die ook buiten de werkuren actief blijven. Fietsers moeten tijdens deze periode mee op de rijweg rijden, samen met het gemotoriseerd verkeer. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: We krijgen een herhaling van de afgelopen dagen met felle buien en kans op onweer. 22 graden, ook vrijdag en zaterdag wisselvallig. Pas zondag wordt het helemaal droog. De temperaturen zitten dan rond 21 graden.
5: Radio Oost-West. Muziek bij de lunch.
6: You make me feel so young.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. Er komt 3 cent bij per liter, waardoor je aan de pomp maximaal €2,32 betaalt. En dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard door de spanningen in het Midden-Oosten. Een half jaar geleden kostte een liter diesel nog €1,71. In Duitsland is een vrouw van 58 omgekomen bij het stormweer van afgelopen nacht. Een andere vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en gingen schuilen, maar door de storm viel een boom op de schuilplaats. Er zijn ook verschillende huizen beschadigd. In de buurt van Berlijn was er een tornado. Dat was ook in ons land zo, in Bulingen, in de Oostkantons. Daar meten ze nu de schade op. We zijn dan veel erger ontsnapt, zegt de burgemeester. Het huis dat geraakt werd is onbewoonbaar. De bewoner bleef ongedeerd. Ook op andere plaatsen in het oosten van het land raakten huizen beschadigd. Ook auto's. Er was hier en daar ook wateroverlast. Opnieuw een schietincident in Anderlecht. Daar viel 1 gewonde, maar die is niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken wat er precies is gebeurd en waarom. Er is nog geen verdachte opgepakt. 3/4 van de werknemers in ons land verliest vakantiedagen omdat ze ziek zijn tijdens hun verlof, blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Attentia. Sinds 2024 mag je verloren vakantiedagen door ziekte terugvragen, maar veel mensen doen dat niet. Bedienden zijn minder geneigd om verloren vakantiedagen terug te vragen dan arbeiders. Verschillende werknemers van restaurant Instroom van topchef Seppen Nobels zijn verhoord in het onderzoek naar mensenhandel, uitbuiting en financieel gesjoemel, schrijft De Morgen. Parket en het arbeidsauditoraat opende begin vorige maand een onderzoek naar Nobels en zijn ondernemingen. Nobels zelf ontkent alles. De Nederlandse Formule 1-piloot Max Verstappen verlengt zijn contract bij Red Bull. Tot en met 2030 meldt zijn team in aanloop naar de Grote Prijs van Nederland op Zandvoort komend weekend. Er werd gespeculeerd dat Verstappen zou overstappen naar McLaren of Mercedes, maar hij blijft. Verstappen is 28 en zit al 12 jaar bij Red Bull en pakte er al 14 wereldtitels. Opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen meer regen, mogelijk onweer, graad of 20. Ook zaterdag nog buien. Zondag droog met af en toe zon en temperaturen tot 23 graden.
2: De zon straalt uit je radio.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
2: Je maakte een goede keuze.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Ik luister regionaal.
4: Gewoon gezellig.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het wandel- en fietsevenement Tot in de Wolken, waarbij twee personen uit Aarselen en Zwevenzelen 12 uur lang fietsten en wandelden voor het goede doel, heeft een indrukwekkende €10.750 opgeleverd voor de zelfmoordlijn. De actie kwam er ter nagedachtenis aan Pepijn Buysse, een vriend die 10 jaar geleden uit het leven stapte. Het duo had op zowat €5.000 gerekend, maar de actie klokte dus op meer dan het dubbele af. Een aannemer voert vanaf morgen tot en met maandag 31 augustus werken uit in de Krommewalstraat in Tielt. In fase 1 van 21 tot 28 augustus zijn de Krommewalstraat tussen de Keidamstraat en de Peperstraat zelf volledig afgesloten. Er moet plaatselijk worden omgereden. Ondernemers en verenigingen die een plaatsje willen op de jaarlijkse braderie die de gemeente Oost-Rozebeke op zaterdag 3 oktober organiseert, kunnen zich vanaf nu aanmelden. De braderie vindt plaats van 2 tot 7 in de Wielsbekenstraat, op de Markt en in de Stationstraat. Alle lokale ondernemers kunnen er hun producten en diensten in de kijker zetten, terwijl Oost-Rozebeekse verenigingen de kans krijgen om bezoekers te verwelkomen met leuke activiteiten. Alle info op oostrozebeke.be/braderie. In de Sijsloostraat in Ruddervoorde, ter hoogte van de Canadastraat, worden vanaf maandag tot en met vrijdag volgende week 3 rioolaansluitingen uitgevoerd, op voorwaarde dat de werken volgens planning verlopen. Daarvoor wordt de helft van de rijweg opgebroken. Het verkeer kan beurtelings over de andere rijstrook geregeld door tijdelijke verkeerslichten, die ook buiten de werkuren actief blijven. Fietsers moeten tijdens deze periode mee op de rijweg rijden, samen met het gemotoriseerd verkeer. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Het weer dan bij ons. Vanmiddag afwisselend opklaringen en buien bij een frisse 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het tijdelijk op. Morgen activeert de wisselvalligheid opnieuw met meer regen en kans op onweer 20 graden. Ook zaterdag houden we het niet droog, maar zondag keert de rust terug met droger weer, af en toe zon en temperaturen rond 23 graden.
5: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, boordevol met de grootste muziekvariatie.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be. Van Alter
5: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.

0: Dit gebeurde op 20 augustus in de geschiedenis van de nieuwsberichten van die dag. Usain Bolt loopt op 20 augustus twee keer een wereldrecord op de 200 meter. De eerste keer was dat tijdens de Olympische Zomerspelen in Peking in 2008. Zijn tijd bedroeg dan 19 seconden 30 honderdsten. Dag op dag, een jaar later in 2009, verscherpte hij zijn eigen record tot op 19 seconden 19 honderdsten. Tijdens het WK Atletiek in Berlijn. Het record staat nog altijd op zijn naam. Vandaag in 2023 winnen de Spaanse voetbalvrouwen voor de eerste keer het wereldkampioenschap met 1-0 in de finale tegen Europees kampioen Engeland. Tijdens de huldiging na de match kuste de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, speelster Jennifer Hermoso, vol op de mond. Voor zijn grensoverschrijdend gedrag schorste de Wereldvoetbalbond FIFA de voorzitter. Daarna pas eiste de Spaanse voetbalbond dan toch ook nog zijn aftreden als voorzitter. Half september 2023 nam hij dan ontslag als voorzitter van de Spaanse voetbalbond en ook als vice-president van de UEFA. NASA lanceert vandaag in 1977 Voyager 2. Na een ruimtereis van 41 jaar verliet Voyager 2 in 2018 ons zonnestelsel. De sonde is op weg naar de dichtstbijgelegen zon in het heelal om te zien of daar ook leven is zoals bij onze zon. Die zon buiten ons zonnestelsel is de ster Proxima Centauri en staat op slechts 4 lichtjaar van ons, wat in ruimtetermen zeer dicht is. Voyager 2 zal bij die zon aankomen over 40.000 jaar. De Britse legerarts Ronald Ross ontdekt dat de tropische steekmug de overbrenger is van malaria. We lezen en schrijven 1897. De eerste Belgische winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1912, Odile de Fraaie, overlijdt in 1965. In de 6 andere rondes van Frankrijk die hij reed, gaf hij op. In 1980 is zanger Joe Dassin overleden aan een hartinfarct. Meezingers van hem zijn onder meer L'été indien, Les Champs-Élysées et Si tu n'existais pas en Le petit pain au chocolat. Joe Dassin werd 41. Toetsenist en zanger Luc Smets van de popgroep The Pebbles is overleden vandaag in 2023. Hij schreef onder meer mee aan het bekendste nummer van de groep Seven Horses in the Sky. In 1975 schreef Luc Smets nummers voor de popgroep Dream Express en zong hij ook in Me. Dream Express schopte het tot de 7e plaats in het Eurovisie Songfestival van 1977. Luc Smets schreef ook muziek voor de kinderseries Tic Tac en Moestie. Voorts schreef hij ook de muziek voor de Blinkerfilms en maakte hij composities en arrangementen voor Studio 100. Voor de Antwerpse Strangers paste hij de arrangementen aan van de hits die de Strangers zongen als parodie. En in 2017 is komiek Jerry Lewis overleden. Het fragment Typewriter ken je ongetwijfeld van hem. Je weet wel, de scène uit de film Who's Minding the Store uit 1963... waarin Jerry Lewis een denkbeeldige tapemachine bedient, inclusief de geluiden van de toetsen, de wagenretour en de bel van de tapemachine. Op 21 augustus 1911 werd het schilderij Mona Lisa gestolen in het Louvre in Parijs. Morgen, dag op dag, 115 jaar geleden. Door deze diefstal werd het wereldberoemd. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 21 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
2: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.

0: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.
1: Radio of West, kom on, gezellig.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
5: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Alfred.
2: Het federaal parlement begint op dit moment met een extra zitting over de natuurbrand in de Hoge Venen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt daarvoor speciaal vervroegd uit politiek verlof. Op vraag van de oppositie, want die heeft veel vragen voor binnenlandminister Quentin. De voorbije dagen bleek dat ons land veel hulp uit het buitenland nodig had om het vuur onder controle te krijgen. Quentin heeft al ontkend dat ons land niet genoeg middelen zou hebben. Die zijn er wel, zegt hij. 7 klimaatministers hebben we hier in ons land en ja, die zouden beter moeten samenwerken om natuurrampen zoals in de Hoge Venen te vermijden of tenminste beter aan te pakken, zegt federaal klimaatminister Jean-Luc Krukke. Volgende maand komen ze daarover samen en als alles geblust is, wil Krukke dat het Nationaal Crisiscentrum een analyse maakt van wat goed ging en van wat beter moet. Krukke wil ook dat het KMI een belangrijke rol krijgt in de analyse van zo'n situatie. Noord-Korea zou tot 120 kernwapens kunnen hebben, zegt de Zuid-Koreaanse minister van Defensie. Amerikaans president Trump zei eerder al iets gelijkaardigs. Hij kondigde ook aan dat hij later dit jaar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal ontmoeten, voor de 4e keer, mogelijk in november in de marge van een top in China. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen meer regen, mogelijk onweer. Temperaturen rond 20 graden. De zonnigste

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Zomerse muziek?
1: Gewoon gezellig.
2: Verfrissend lekker.

0: de zonnigste muziek.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be. De zon straalt uit je radio.
2: Radio Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het wandel- en fietsevenement Tot in de Wolken, waarbij twee personen uit Aarselen en Zwevenzelen 12 uur lang fietsten en wandelden voor het goede doel, heeft een indrukwekkende €10.750 opgeleverd voor de zelfmoordlijn. De actie kwam er ter nagedachtenis aan Pepijn Buysse, een vriend die 10 jaar geleden uit het leven stapte. Het duo had op zowat €5.000 gerekend, maar de actie klokte dus op meer dan het dubbele af. Een aannemer voert vanaf morgen tot en met maandag 31 augustus werken uit in de Krommewalstraat in Tielt. In fase 1 van 21 tot 28 augustus zijn de Krommewalstraat tussen de Keidamstraat en de Peperstraat zelf volledig afgesloten. Er moet plaatselijk worden omgereden. Ondernemers en verenigingen die een plaatsje willen op de jaarlijkse braderie die de gemeente Oost-Rozebeke op zaterdag 3 oktober organiseert, kunnen zich vanaf nu aanmelden. De braderie vindt plaats van 2 tot 7 in de Wielsbekenstraat, op de Markt en in de Stationstraat. Alle lokale ondernemers kunnen er hun producten en diensten in de kijker zetten, terwijl Oost-Rozebeekse verenigingen de kans krijgen om bezoekers te verwelkomen met leuke activiteiten. Alle info op oostrozebeke.be/braderie. In de Sijsloostraat in Ruddervoorde, ter hoogte van de Canadastraat, worden vanaf maandag tot en met vrijdag volgende week 3 rioolaansluitingen uitgevoerd, op voorwaarde dat de werken volgens planning verlopen. Daarvoor wordt de helft van de rijweg opgebroken. Het verkeer kan beurtelings over de andere rijstrook geregeld door tijdelijke verkeerslichten, die ook buiten de werkuren actief blijven. Fietsers moeten tijdens deze periode mee op de rijweg rijden, samen met het gemotoriseerd verkeer. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Afwisselend buien en opklaringen, 21 graden, morgen meer regen, kans op onweer, een graad of 20, ook zaterdag regenachtig. Zondag droger met zon die er af en toe doorkomt, temperaturen rond 23 graden.
4: Dit is Radio Oost-West.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

Dit gebeurde op 20 augustus in de geschiedenis van de nieuwsberichten van die dag. Usain Bolt loopt op 20 augustus twee keer een wereldrecord op de 200 meter. De eerste keer was dat tijdens de Olympische Zomerspelen in Peking in 2008. Zijn tijd bedroeg dan 19 seconden 30 honderdsten. Dag op dag, een jaar later, in 2009, verscherpte hij zijn eigen record tot op 19 seconden 19 honderdsten. Tijdens het WK Atletiek in Berlijn. Het record staat nog altijd op zijn naam. Vandaag in 2023 winnen de Spaanse voetbalvrouwen voor de eerste keer het wereldkampioenschap met 1-0 in de finale tegen Europees kampioen Engeland. Tijdens de huldiging na de match kuste de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, speelster Jennifer Hermoso, vol op de mond. Voor zijn grensoverschrijdend gedrag schorste de Wereldvoetbalbond FIFA de voorzitter. Daarna pas eiste de Spaanse voetbalbond dan toch ook nog zijn aftreden als voorzitter. Half september 2023 nam hij dan ontslag als voorzitter van de Spaanse voetbalbond en ook als vice-president van de UEFA. NASA lanceert vandaag in 1977 Voyager 2. Na een ruimtereis van 41 jaar verliet Voyager 2 in 2018 ons zonnestelsel. De sonde is op weg naar de dichtstbijgelegen zon in het heelal om te zien of daar ook leven is zoals bij onze zon. Die zon buiten ons zonnestelsel is de ster Proxima Centauri en staat op slechts 4 lichtjaar van ons, wat in ruimtetermen zeer dicht is. Voyager 2 zal bij die zon aankomen over 40.000 jaar. De Britse legerarts Ronald Ross ontdekt dat de tropische steekmug de overbrenger is van malaria. We lezen en schrijven 1897. De eerste Belgische winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1912, Odile de Fraaie, overlijdt in 1965. In de 6 andere rondes van Frankrijk die hij reed, gaf hij op. In 1980 is zanger Joe Dassin overleden aan een hartinfarct. Meezingers van hem zijn onder meer L'été indien, Les Champs-Élysées et Si tu n'existais pas en Le petit pain au chocolat. Joe Dassin werd 41. Toetsenist en zanger Luc Smets van de popgroep The Pebbles is overleden vandaag in 2023. Hij schreef onder meer mee aan het bekendste nummer van de groep Seven Horses in the Sky. In 1975 schreef Luc Smets nummers voor de popgroep Dream Express en zong hij ook in Me. Dream Express schopte het tot de 7e plaats in het Eurovisie Songfestival van 1977. Luc Smets schreef ook muziek voor de kinderseries Tic Tac en Moestie. Voorts schreef hij ook de muziek voor de Blinkerfilms en maakte hij composities en arrangementen voor Studio 100. Voor de Antwerpse Strangers paste hij de arrangementen aan van de hits die de Strangers zongen als parodie. En in 2017 is komiek Jerry Lewis overleden. Het fragment Typewriter ken je ongetwijfeld van hem. Je weet wel, de scène uit de film Who's Minding the Store uit 1963, waarin Jerry Lewis een denkbeeldige tapemachine bedient, inclusief de geluiden van de toetsen, de wagenretour en de bel van de tapemachine. Op 21 augustus 1911 werd het schilderij Mona Lisa gestolen in het Louvre in Parijs. Morgen, dag op dag, 115 jaar geleden. Door deze diefstal werd het wereldberoemd. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 21 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.

0: Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De tijgermug duikt al maar vaker op in ons land. Sinds begin mei is al in 11 verschillende gemeenten gespot, vooral in Vlaanderen. Dat is niet goed, want de tijgermug kan ziektes overdragen, zegt het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Een tijgermug kan je herkennen aan zijn opvallende witte strepen. Er zijn al 15 slachtoffers gemeld en geteld bij de Russische aanvallen op Kiev in Oekraïne, meldt de burgemeester. 34 gewonden zijn er. Volgens president Zelensky wilde Rusland zoveel mogelijk burgerinfrastructuur beschadigen, maar Rusland zegt dan weer dat het wapenfabrieken en opslagplaatsen voor wapens en drones viseerde. Pukkelpop start vandaag in Kiewit bij Hasselt. Duizenden festivalgangers hebben zich geïnstalleerd op de camping. Het weer kan de pret voorlopig niet bederven, maar veel verder moet het natuurlijk ook niet gaan regenen. Pukkelpop duurt nog tot en met zondag. Radio afwisselend buien en opklaringen, 21 graden, morgen meer regen. Kans op onweer, een graad of 20, zaterdag regenachtig. Zondag droger met de zon die er af en toe doorkomt en de temperaturen zitten dan rond 23 graden. Ja, vermoedelijk wordt zondag de beste pukkelpopdag, zullen we dan maar zeggen.
2: Radio Oost-West.
3: Jan Spees.

Een heel fijne donderdagavond en welkom bij Muzikamenten. Alvast bedankt aan collega Lieven om het vorige week van mij over te nemen. Vanavond hou ik jullie gezelschap tot 7 uur. Met om 6:30 uiteraard een conference van de week. We gaan even kijken wat er allemaal zo reilt en zeilt in onze regio. En we kijken ook even naar buiten. Jawel, de eerste regen gisteren is gevallen en vandaag ook al. De natuur snakte naar water. Met andere woorden, tijd dus voor Ice MC. It's a rainy day.

Een iPhone die anderhalve maand in zee lag en toch nog werkt. Wel, het overkwam Nick Janssens uit Wenduinen. Eind mei spoelde zijn toestel in Mariakerke de zee in. Vooral de 12.000 foto's op de iPhone met herinneringen aan zijn gezin en reizen leek hij voorgoed kwijt. Tot Jean-Pierre Vaas uit Mechelen twee maanden later tijdens het joggen de iPhone op het strand vond. En via het noodnummer kon hij Nick bereiken. En het ongelooflijke, ondanks het zoute zeewater werkte de iPhone nog en stonden alle foto's en gegevens er gewoon op. Een klein wonder dus aan de Belgische kust. Be happy.

3 straffe stemmen, 1 podium. En dat podium staat binnenkort in Zwevenzele. Op zaterdag 26 september komt Trivoci naar Zaal de Wissel. Het tenorentrio bestaat uit Mike.

Calanzo, winnaar van Belgium's Got Talent. Jan Wuitens uit onze eigen streek. En Sven de Gent, bekend van The Voice van Vlaanderen. Trivocci brengt klassieke en semi-klassieke muziek, opera en herkenbare melodieën. Met die typische krachtige harmonieën die je meteen kippenvel bezorgen. Ze bewezen ondertussen al op heel wat podia dat Vlaanderen absoluut zijn eigen vocale toppers heeft. En goed nieuws, dit muzikale spektakel is een samenwerking van Radio Oost-West en de Cultuurraad van Wingene. Afspraak dus op zaterdag 26 september om 20 uur in De Wissel in Zwevenzele. Tickets vind je via de website van de gemeente Wingene of ook via onze website www.radioostwest.be. Mis het alvast niet. Schrijf het in je agenda. Zaterdag 26 september om 20 uur in Zaal De Wissel te Zwevenzele.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Muzikamente.
1: Jan Space.

Goed nieuws voor de zwemmers in Wingene. Het recreatiebad De Alk krijgt momenteel een grondige renovatiebeurt. De oude vloer was niet langer waterdicht en wordt daarom volledig aangepakt. Met nieuwe isolatie, een waterdichte laag en nieuwe tegels. Ook de inrichting krijgt een update. Zo moet de levensduur van het zwembad aanzienlijk worden verlengd en wil de gemeente een onverwachte sluiting in de toekomst vermijden. De cafetaria met Ruben blijft tijdens de werken gewoon open. En vanaf zaterdag 31 oktober, Halloween is dat dan, kan je opnieuw terecht in het vernieuwde recreatiebad De Alk. Nog even geduld dus.

0: aardappeldrama van vorig jaar kiezen heel wat landbouwers voor andere teelten. In onze regio zie je dan ook opvallend veel percelen met vlas en uien. Vlasser Philip Duschi uit de streek is alvast tevreden over zijn vlasoogst. Het vlas groeide goed en levert een mooie opbrengst op per hectare. Het vlas ligt nu op de velden om te douwrotten. Alleen wacht de vlasser nog op wat regen, want zonder voldoende neerslag komt dat proces moeilijk op gang. De oogst belooft dus goed te worden en ook de prijs is voorlopig redelijk. Voor Philip Duchy is het duidelijk, na de moeilijke tijden met de aardappelen is vlas momenteel een geslaagd alternatief. Willen veranderen? Wel, hij denkt er iets anders over. Hij plantte patatten in zijn hof.
1: Ik plant een keer patatten. Ik plant een keer patatten in mijn grond. Wat komt er uit gekropen?

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
3: Muzikamente.

Two Brothers on the Fourth Floor, die zongen erover. Met Radio Oost-West ben je never alone. En Marco Borsato, die beaamt dat. Want volgens hem is het de waarheid.

Power to All Our Friends van Sir Cliff Richard uit de jaren 70. We gaan naar het nieuws van 6 uur met Bruno Mars, When I Was Your Man.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het wandel- en fietsevenement Tot in de Wolken, waarbij twee personen uit Aarselen en Zwevenzelen 12 uur lang fietsten en wandelden voor het goede doel, heeft een indrukwekkende €10.750 opgeleverd voor de zelfmoordlijn. De actie kwam er ter nagedachtenis aan Pepijn Buysen, een vriend die 10 jaar geleden uit het leven stapte. Het duo had op zowat €5.000 gerekend, maar de actie klokte dus op meer dan het dubbele af. Een aannemer voert vanaf morgen tot en met maandag 31 augustus werken uit in de Krommewalstraat in Tielt. In fase 1 van 21 tot 28 augustus zijn de Krommewalstraat tussen de Keidamstraat en de Peperstraat zelf volledig afgesloten. Er moet plaatselijk worden omgereden. Ondernemers en verenigingen die een plaatsje willen op de jaarlijkse braderie die de gemeente Oost-Rozebeke op zaterdag 3 oktober organiseert, kunnen zich vanaf nu aanmelden. De braderie vindt plaats van 2 tot 7 in de Wielsbekenstraat, op de Markt en in de Stationstraat. Alle lokale ondernemers kunnen er hun producten en diensten in de kijker zetten, terwijl Oost-Rozebeekse verenigingen de kans krijgen om bezoekers te verwelkomen met leuke activiteiten. Alle info op oostrozebeke.be/braderie. In de Sijsloostraat in Ruddervoorde, ter hoogte van de Canadastraat, worden vanaf maandag tot en met vrijdag volgende week 3 rioolaansluitingen uitgevoerd, op voorwaarde dat de werken volgens planning verlopen. Daarvoor wordt de helft van de rijweg opgebroken. Het verkeer kan beurtelings over de andere rijstrook geregeld door tijdelijke verkeerslichten, die ook buiten de werkuren actief blijven. Fietsers moeten tijdens deze periode mee op de rijweg rijden, samen met het gemotoriseerd verkeer. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Nog wisselend buien en opklaringen, 21 graden. Morgen meer regen, kans op onweer, een graad of 20. Zaterdag regenachtig. Zondag droger met de zon die er af en toe doorkomt. En de temperaturen zitten dan rond 23 graden. Ja, vermoedelijk wordt zondag de beste pukkelpopdag, zullen we dan maar zeggen.
5: Radio Oost-West.
6: Jan Spees.

Voilà, hier zijn we terug in het tweede uurtje van Muzikamenten. Over een klein half uurtje is er onze conference van de week. En we zongen al mooi mee op deze zomerse Jeruzalema van Master KG. Ik had een nummertje van Roxette geprogrammeerd, maar ik heb zodanig veel goede muziek van Roxette dat ik niet weet welk nummer ik zou opleggen. Wel, laat ons gewoon de mix nemen, dan hebben ze allemaal tegelijk.

Motorliefhebbers kunnen dit weekend terecht in de Eegemse kleiputten, want Kamsi Torhout organiseert er voor de 34ste keer de trial van de kleigroeven. Zaterdag 22 augustus staat een manche van het Open Trial Kampioenschap van West-Vlaanderen op het programma. Zondag volgt het Belgische kampioenschap en er is heel wat spektakel. Met natuurlijk parcoursen, de spectaculaire hillklimp en een bijzonder internationale deelnemer. De Spaanse Honda fabriekspiloot Michael Gelabert, momenteel vijfde in het wereldkampioenschap, komt in Eegem voor het eerst buiten het WK in actie met zijn elektrische fabrieksmotor. Een echte wereldprimeur dus. En nog goed nieuws, de toegang voor toeschouwers is volledig gratis. Afspraak zaterdag. Nu zaterdag en zondag in de Eegemse kleiputten.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Muzikamente.

0: Dit is jouw wekelijkse conferentie op Radio Alfred.
1: Het is inderdaad tijd voor de conferentie van de week. En deze week is het de beurt aan Kamal Karmach. Hij heeft het over politiecontroles. Veel luisterplezier.
2: Politiecontrole. Ik heb heel veel respect voor agenten. Hè. Zijn hier trouwens agenten in de zaal?
3: Ja.
2: Ah, is er een inspecteur? Of, ah ja, en tof werk? Goeie job?
3: Ja.
2: Leuke uren? Goeie collega's? Dat betaalt goed? Wat is aan mijn tent, hè? Zonder vraag te worden, meneer? Ik denk dat er iemand mijn banden gewoon leeg prikken straks. Maar ik ga zeggen waarom. Ik heb echt heel veel respect voor jullie, maar ik heb vandaag een rare ontmoeting gehad met een van uw collega's. Want ik was dus aan het rijden over de lei aan ons moeder en ik was al wat gefrustreerd. En op een gegeven moment was er politiecontrole. Zo'n vodka-actie of zo. Dat was 2 kopen, 1 gratis. Nee. Was politiecontrole, ze hebben mij tegengehouden. Dus ik stopte heel braaf. Meneer De Vlik tikt op mijn raam. Ik doe heel braaf mijn raam naar beneden. En die Vlik zo. Ja, meneer! Je weet dat een flik gevaarlijk is, dat hij zijn bordkast omhoog doet. Hè? Dan zit hij in problemen. Hè? Ja, meneer! Ik moet u eerlijk zeggen, voor een Marokkaan is een politiecontrole best heftig. Tenzij uw papieren in orde zijn. Dan die flik zo. Ja, meneer! Wat zijn de plannen? Ik zeg, mijn plannen? Ja! Uw plannen! En je weet dat een flik gevaarlijk wordt als hij zijn kont naar achter steekt tijdens het praten, hè? Oh. Ja, uw plannen! Echt, mijn plannen? Ja, oké dan. Dus ik doe mijn handschoenkastje open en ik zeg ja. Hier zijn dus mijn plannen. Ja, hier gaan wij een keuken zetten. Hier komt er een roltrap. Allee, niet zo'n roltrap, maar zo ene die zo draait, dat is wel een beetje mooi natuurlijk. En hier komt mijn werkruimte, mijn bureau, en dat is mijn parket. Ja. Maar we twijfelen nog over de kleur. Wat denkt jij? Bruin of wit? Oei. Jij bent geen fan van bruin, precies. En die flik werd boos. Die zo, alle meneer. Dat mag wat blijven er, hè. Ze biedt, ga ik u aanboeien? Dat is hier de Congo niet, hè? Ik zeg, ja, meneer. Ik weet dat deze de Congo niet is. Anders had ik geen handen om te boeien.
0: Muzikamenten met Jan Spees.

De zomer van 26 blijft records breken. Terwijl het de voorbije dagen wat koeler werd, heeft West-Vlaanderen inmiddels al 5 hittegolven achter de rug. Volgens weerman Geert Nasens is dat ongezien. Vooral in het zuiden van de provincie waren de temperaturen extreem. In Bijtem, bij Rüsselare, werden al 4 hittegolven gemeten, terwijl het vorige record daar op 2 lag. Ook de droogte baart zorgen. Op veel plaatsen heeft het bijna 2 maanden nauwelijks geregend. En het zomerweer is nog niet voorbij. De temperaturen blijven boven de 20 graden schommelen en volgens de weerman valt zelfs nog een 6e hittegolf niet uit te sluiten. Bellissimo.

Nieuw werk in showbizland is van Liene de Douw met Plankras. Benieuwd of ze in de Media Mix Top 20 genoteerd staat? Wel, luister dan zondag tussen 12 en 2 uur bij collega Geert van der Zanden met zijn Media Mix Top 20. Laten we nu even luisteren naar deze van Liene de Douw.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
1: Jan Space.

0: Deze muzikamenten zitten er toch op voor vandaag. Ik wens je alvast een hele fijne donderdagavond. We gaan eruit met Meat Love. I do anything for love. Fijne donderdag. Bye bye.
1: Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: Goedenavond, het is 7 uur.
1: Ons land was wel degelijk goed voorbereid op de grote natuurbrand in de Hogeveen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Kantij gezegd tijdens de extra commissie in het federale parlement. De oppositie verweet de regering dat we te afhankelijk waren van buitenlandse hulpteams. Maar Kantij ontkent dat met klem. De minister voegt eraan toe dat er een nieuw actieplan klaar ligt, maar dat moet nog worden voorgelegd aan de regering. Niet alleen federaal, maar ook het Waalse parlement komt versneld het politiek verlof om de bosbrand te vergaderen en debatteren. Vanavond om 9 uur geeft Waals minister-president Adrien Dolimont een uitgebreide stand van zaken, waarna de parlementsleden hem aan de tand kunnen voelen. Ondertussen is er praktisch goed nieuws uit de Oostkantons. Het gemeentebestuur van Butgenbach laat weten dat het recreatiemeer vanaf nu weer volledig open is voor het publiek. Omdat de brand onder controle is, hoeven internationale blusvliegtuigen er ook geen water meer te scheppen. Het Roemeense leger heeft in de Zwarte Zee een drone onder vuur genomen die rondhing in de buurt van een operationeel gasplatform. Volgens Defensie waren er op dat moment honderden mensen aan het werk. Het onbemande toestel was geladen met explosieven. Van wie de drone afkomstig was, is niet officieel bevestigd. In de Renewy Tour heeft Jasper Philipsen de tweede etappe op zijn naam geschreven. Philipsen toonde zich oppermachtig en sprintte met een duidelijke voorsprong naar de overwinning. De Brit Joshua Girings werd tweede, vlak voor de Noor Søren Wærenskjold. Festivalorganisator Paradise City houdt woord. Zondag 5 september organiseren ze een gratis openluchtfeest in Brussel. Doen ze als compensatie voor de festivaldag eind juni die door zwaar onweer vroegtijdig moest worden stilgelegd. Gedupeerde festivalgangers krijgen als eerste toegang. Eventuele resttickets worden later verkocht. Droge avond, het klaart grotendeels op. Tegen de ochtend aan de kust wat meer regen, 12 graden. Morgen start de dag droog, maar tegen de middag trekt de nieuwe regenzone over het land. Temperaturen 20 graden. Het weekend wordt wat droger bij 23 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013.

0: Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
1: De zon straalt uit je radio.

0: gebeurde op 20 augustus in de geschiedenis van de nieuwsberichten van die dag. Usain Bolt loopt op 20 augustus twee keer een wereldrecord op de 200 meter. De eerste keer was dat tijdens de Olympische Zomerspelen in Peking in 2008. Zijn tijd bedroeg dan 19 seconden 30 honderdsten. Dag op dag, een jaar later in 2009, verscherpte hij zijn eigen record tot op 19 seconden 19 honderdsten. Tijdens het WK Atletiek in Berlijn. Het record staat nog altijd op zijn naam. Vandaag in 2023 winnen de Spaanse voetbalvrouwen voor de eerste keer het wereldkampioenschap met 1-0 in de finale tegen Europees kampioen Engeland. Tijdens de huldiging na de match kuste de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, speelster Jennifer Hermoso, vol op de mond. Voor zijn grensoverschrijdend gedrag schorste de Wereldvoetbalbond FIFA de voorzitter. Daarna pas eiste de Spaanse voetbalbond dan toch ook nog zijn aftreden als voorzitter. Half september 2023 nam hij dan ontslag als voorzitter van de Spaanse voetbalbond en ook als vice-president van de UEFA. NASA lanceert vandaag in 1977 Voyager 2. Na een ruimtereis van 41 jaar verliet Voyager 2 in 2018 ons zonnestelsel. De sonde is op weg naar de dichtstbijgelegen zon in het heelal om te zien of daar ook leven is zoals bij onze zon. Die zon buiten ons zonnestelsel is de ster Proxima Centauri en staat op slechts 4 lichtjaar van ons, wat in ruimtetermen zeer dicht is. Voyager 2 zal bij die zon aankomen over 40.000 jaar. De Britse legerarts Ronald Ross ontdekt dat de tropische steekmug de overbrenger is van malaria. We lezen en schrijven 1897. De eerste Belgische winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1912, Odile de Fraaie, overlijdt in 1965. In de 6 andere rondes van Frankrijk die hij reed, gaf hij op. In 1980 is zanger Joe Dassin overleden aan een hartinfarct. Meezingers van hem zijn onder meer L'été indien, Les Champs-Élysées et Si tu n'existais pas en Le petit pain au chocolat. Joe Dassin werd 41. Toetsenist en zanger Luc Smets van de popgroep The Pebbles is overleden vandaag in 2023. Hij schreef onder meer mee aan het bekendste nummer van de groep Seven Horses in the Sky. In 1975 schreef Luc Smets nummers voor de popgroep Dream Express en zong hij ook in Me. Dream Express schopte het tot de 7e plaats in het Eurovisie Songfestival van 1977. Luc Smets schreef ook muziek voor de kinderseries Tic Tac en Moestie. Voorts schreef hij ook de muziek voor de Blinkerfilms en maakte hij composities en arrangementen voor Studio 100. Voor de Antwerpse Strangers paste hij de arrangementen aan van de hits die de Strangers zongen als parodie. En in 2017 is komiek Jerry Lewis overleden. Het fragment Typewriter ken je ongetwijfeld van hem. Je weet wel, de scène uit de film Who's Minding the Store uit 1963, waarin Jerry Lewis een denkbeeldige tapemachine bedient, inclusief de geluiden van de toetsen, de wagenretour en de bel van de tapemachine. Op 21 augustus 1911 werd het schilderij Mona Lisa gestolen in het Louvre in Parijs. Morgen, dag op dag, 115 jaar geleden. Door deze diefstal werd het wereldberoemd. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 21 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. De avond van Oost-West.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het wandel- en fietsevenement Tot in de Wolken, waarbij twee personen uit Aarselen en Zwevenzelen 12 uur lang fietsten en wandelden voor het goede doel, heeft een indrukwekkende €10.750 opgeleverd voor de zelfmoordlijn. De actie kwam er ter nagedachtenis aan Pepijn Buysen, een vriend die 10 jaar geleden uit het leven stapte. Het duo had op zowat €5.000 gerekend, maar de actie klokte dus op meer dan het dubbele af. Een aannemer voert vanaf morgen tot en met maandag 31 augustus werken uit in de Krommewalstraat in Tielt. In fase 1 van 21 tot 28 augustus zijn de Krommewalstraat tussen de Keidamstraat en de Peperstraat en de Peperstraat zelf volledig afgesloten. Er moet plaatselijk worden omgereden. Ondernemers en verenigingen die een plaatsje willen op de jaarlijkse braderie die de gemeente Oost-Rozebeke op zaterdag 3 oktober organiseert, kunnen zich vanaf nu aanmelden. De braderie vindt plaats van 2 tot 7 in de Wielsbekenstraat, op de Markt en in de Stationstraat. Alle lokale ondernemers kunnen er hun producten en diensten in de kijker zetten, terwijl Oost-Rozebeekse verenigingen de kans krijgen om bezoekers te verwelkomen met leuke activiteiten. Alle info op oostrozebeke.be/braderie. In de Sijsloostraat in Ruddervoorde, ter hoogte van de Canadastraat, worden vanaf maandag tot en met vrijdag volgende week 3 rioolaansluitingen uitgevoerd, op voorwaarde dat de werken volgens planning verlopen. Daarvoor wordt de helft van de rijweg opgebroken. Het verkeer kan beurtelings over de andere rijstrook geregeld door tijdelijke verkeerslichten die ook buiten de werkuren actief blijven. Fietsers moeten tijdens deze periode mee op de rijweg rijden, samen met het gemotoriseerd verkeer. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Droge avond, het klaart grotendeels op. Tegen de ochtend aan de kust wat meer regen, 12 graden. Morgen start de dag droog, maar tegen de middag trekt een nieuwe regenzone over het land. Temperaturen 20 graden. Het weekend wordt wat droger bij 23 graden.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17, 77, 20. De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Ons land was wel degelijk goed voorbereid op de grote natuurbrand in de Hogeveen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Kantij gezegd tijdens de extra commissie in het federale parlement. De oppositie verweet de regering dat we te afhankelijk waren van buitenlandse hulpteams. Maar Okenta ontkent dat met klem. De minister voegt eraan toe dat er een nieuw actieplan klaar ligt, maar dat moet nog worden voorgelegd aan de regering. Niet alleen federaal, maar ook het Waalse parlement komt versneld het politiek verlof om de bosbrand te vergaderen en debatteren. Vanavond om 9 uur geeft Waals minister-president Adrien Dolimont een uitgebreide stand van zaken, waarna de parlementsleden hem aan de tand kunnen voelen. Ondertussen is er praktisch goed nieuws uit de Oostkantons. Het gemeentebestuur van Butgenbach laat weten dat het recreatiemeer vanaf nu weer volledig open is voor het publiek. Omdat de brand onder controle is, hoeven internationale blusvliegtuigen er ook geen water meer te scheppen. Het Roemeense leger heeft in de Zwarte Zee een drone onder vuur genomen die rondhing in de buurt van een operationeel gasplatform. Volgens Defensie waren er op dat moment honderden mensen aan het werk. Het onbemande toestel was geladen met explosieven. Van wie de drone afkomstig was, is niet officieel bevestigd. In de Renewy Tour heeft Jasper Philipsen de tweede etappe op zijn naam geschreven. Philipsen toonde zich oppermachtig en sprintte met een duidelijke voorsprong naar de overwinning. De Brit Joshua Girings werd tweede, vlak voor de Noor Søren Wærenskjold. Festivalorganisator Paradise City houdt woord. Zondag 5 september organiseren ze een gratis openluchtfeest in Brussel. Doen ze als compensatie voor de festivaldag eind juni die door zwaar onweer vroegtijdig moest worden stilgelegd. Gedupeerde festivalgangers krijgen als eerste toegang. Eventuele resttickets worden later verkocht. Droge avond, het klaart grotendeels op. Tegen de ochtend aan de kust wat meer regen, 12 graden. Morgen start de dag droog, maar tegen de middag trekt een nieuwe regenzone over het land. Temperaturen 20 graden. Het weekend wordt wat droger bij 23 graden.
0: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be. Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: vrijdagavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het wandel- en fietsevenement Tot in de Wolken, waarbij twee personen uit Aarselen en Zwevenzelen 12 uur lang fietsten en wandelden voor het goede doel, heeft een indrukwekkende €10.750 opgeleverd voor de zelfmoordlijn. De actie kwam er ter nagedachtenis aan Pepijn Buysen, een vriend die 10 jaar geleden uit het leven stapte. Het duo had op zowat €5.000 gerekend, maar de actie klokte dus op meer dan het dubbele af. Een aannemer voert vanaf morgen tot en met maandag 31 augustus werken uit in de Krommewalstraat in Tielt. In fase 1 van 21 tot 28 augustus zijn de Krommewalstraat tussen de Keidamstraat en de Peperstraat en de Peperstraat zelf volledig afgesloten. Er moet plaatselijk worden omgereden. Ondernemers en verenigingen die een plaatsje willen op de jaarlijkse braderie die de gemeente Oost-Rozebeke op zaterdag 3 oktober organiseert, kunnen zich vanaf nu aanmelden. De braderie vindt plaats van 2 tot 7 in de Wielsbekenstraat, op de Markt en in de Stationstraat. Alle lokale ondernemers kunnen hun producten en diensten in de kijker zetten, terwijl Oost-Rozebeekse verenigingen de kans krijgen om bezoekers te verwelkomen met leuke activiteiten. Alle info op oostrozebeke.be/braderie. In de Sijsloostraat in Ruddervoorde, ter hoogte van de Canadastraat, worden vanaf maandag tot en met vrijdag volgende week 3 rioolaansluitingen uitgevoerd, op voorwaarde dat de werken volgens planning verlopen. Daarvoor wordt de helft van de rijweg opgebroken. Het verkeer kan beurtelings over de andere rijstrook geregeld door tijdelijke verkeerslichten, die ook buiten de werkuren actief blijven. Fietsers moeten tijdens deze periode mee op de rijweg rijden, samen met het gemotoriseerd verkeer. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We krijgen een droge avond, het klaart op. Vannacht aan zee opnieuw regen, het koelt af tot minima van 12 graden. Morgen start droog, maar tegen de middag regen bij graad of 20. Het weekend wordt het weer droger, de temperaturen dan rond 23 graden.
0: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris. Radio Oost-West.

0: Solliciteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West. Radend in de regio.
0: De zon straalt uit je radio.

0: gebeurde op 20 augustus in de geschiedenis van de nieuwsberichten van die dag. Usain Bolt loopt op 20 augustus twee keer een wereldrecord op de 200 meter. De eerste keer was dat tijdens de Olympische Zomerspelen in Peking in 2008. Zijn tijd bedroeg dan 19 seconden 30 honderdsten. Dag op dag een jaar later in 2009 verscherpte hij zijn eigen record tot op 19 seconden 19 honderdsten. Tijdens het WK Atletiek in Berlijn. Het record staat nog altijd op zijn naam. Vandaag in 2023 winnen de Spaanse voetbalvrouwen voor de eerste keer het wereldkampioenschap met 1-0 in de finale tegen Europees kampioen Engeland. Tijdens de huldiging na de match kuste de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, speelster Jennifer Hermoso vol op de mond. Voor zijn grensoverschrijdend gedrag schorste de Wereldvoetbalbond FIFA de voorzitter. Daarna pas eiste de Spaanse voetbalbond dan toch ook nog zijn aftreden als voorzitter. Half september 2023 nam hij dan ontslag als voorzitter van de Spaanse voetbalbond en ook als vice-president van de UEFA. NASA lanceert vandaag in 1977 Voyager 2. Na een ruimtereis van 41 jaar verliet Voyager 2 in 2018 ons zonnestelsel. De sonde is op weg naar de dichtstbijgelegen zon in het heelal om te zien of daar ook leven is zoals bij onze zon. Die zon buiten ons zonnestelsel is de ster Proxima Centauri en staat op slechts 4 lichtjaar van ons, wat in ruimtetermen zeer dicht is. Voyager 2 zal bij die zon aankomen over 40.000 jaar. De Britse legerarts Ronald Ross ontdekt dat de tropische steekmug de overbrenger is van malaria. We lezen en schrijven 1897. De eerste Belgische winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1912, Odile de Fraaie, overlijdt in 1965. In de 6 andere rondes van Frankrijk die hij reed, gaf hij op. In 1980 is zanger Joe Dassin overleden aan een hartinfarct. Meezingers van hem zijn onder meer L'été indien, Les Champs-Élysées et Si tu n'existais pas en Le petit pain au chocolat. Joe Dassin werd 41. Toetsenist en zanger Luc Smets van de popgroep The Pebbles is overleden vandaag in 2023. Hij schreef onder meer mee aan het bekendste nummer van de groep Seven Horses in the Sky. In 1975 schreef Luc Smets nummers voor de popgroep Dream Express en zong hij ook in Me. Dream Express schopte het tot de 7e plaats in het Eurovisie Songfestival van 1977. Luc Smets schreef ook muziek voor de kinderseries Tic Tac en Moestie. Voorts schreef hij ook de muziek voor de Blinkerfilms en maakte hij composities en arrangementen voor Studio 100. Voor de Antwerpse Strangers paste hij de arrangementen aan van de hits die de Strangers zongen als parodie. En in 2017 is komiek Jerry Lewis overleden. Het fragment Typewriter ken je ongetwijfeld van hem. Je weet wel, de scène uit de film Who's Minding the Store uit 1963, waarin Jerry Lewis een denkbeeldige tapemachine bedient, inclusief de geluiden van de toetsen, de wagenretour en de bel van de tapemachine. Op 21 augustus 1911 werd het schilderij Mona Lisa gestolen in het Louvre in Parijs. Morgen, dag op dag, 115 jaar geleden. Door deze diefstal werd het wereldberoemd. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 21 augustus hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: Er komt een onderzoek naar webshop Unique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Beenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf zelf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Beenders wil nu weten wat er aan de hand is. Unique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Enkel minister van Binnenlandse Zaken Kenta kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Weet u nog? Het zou Rusland zijn die die gasleiding had gesaboteerd. Nee, het was wel degelijk Oekraïne, een Oekraïense man. Die werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film? De sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Daar, eind vorige maand, vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door 10.000 migranten. Van 6 van de meer dan 80 doden kennen we nu de identiteit. In voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. Het terugmatch is over een week in Anderlecht. We starten droog in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Oost-West.
1: Ik luister regionaal.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het wandel- en fietsevenement Tot in de Wolken, waarbij twee personen uit Aarselen en Zwevenzelen 12 uur lang fietsten en wandelden voor het goede doel, heeft een indrukwekkende €10.750 opgeleverd voor de zelfmoordlijn. De actie kwam er ter nagedachtenis aan Pepijn Buysen, een vriend die 10 jaar geleden uit het leven stapte. Het duo had op zowat €5.000 gerekend, maar de actie klokte dus op meer dan het dubbele af. Een aannemer voert vanaf morgen tot en met maandag 31 augustus werken uit in de Krommewalstraat in Tielt. In fase 1 van 21 tot 28 augustus zijn de Krommewalstraat tussen de Keidamstraat en de Peperstraat en de Peperstraat zelf volledig afgesloten. Er moet plaatselijk worden omgereden. Ondernemers en verenigingen die een plaatsje willen op de jaarlijkse braderie die de gemeente Oost-Rozebeke op zaterdag 3 oktober organiseert, kunnen zich vanaf nu aanmelden. De braderie vindt plaats van 2 tot 7 in de Wielsbekenstraat, op de Markt en in de Stationstraat. Alle lokale ondernemers kunnen er hun producten en diensten in de kijker zetten, terwijl Oost-Rozebeekse verenigingen de kans krijgen om bezoekers te verwelkomen met leuke activiteiten. Alle info op oostrozebeke.be/braderie. In de Sijsloostraat in Ruddervoorde, ter hoogte van de Canadastraat, worden vanaf maandag tot en met vrijdag volgende week 3 rioolaansluitingen uitgevoerd, op voorwaarde dat de werken volgens planning verlopen. Daarvoor wordt de helft van de rijweg opgebroken. Het verkeer kan beurtelings over de andere rijstrook geregeld door tijdelijke verkeerslichten die ook buiten de werkuren actief blijven. Fietsers moeten tijdens deze periode mee op de rijweg rijden, samen met het gemotoriseerd verkeer. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten droog in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
0: De nacht van Oost-West.

0: goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alvest.
1: Nieuws. Er komt een onderzoek naar webshop Junique Fashion. Dat heeft minister van Consumentenbescherming Beenders beslist. Heel wat klanten wachten al weken of zelfs maanden op hun bestelling. En bij het bedrijf zelf vangen ze bot als ze meer te weten willen komen. Beenders wil nu weten wat er aan de hand is. Junique is vooral populair bij jongeren. Het vuur in de Hoge Venen is helemaal onder controle, meldt de gouverneur van de provincie Luik. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen. Het is nu zoeken naar de oorzaak van de brand. Parket onderzoekt dat. Intussen is er met geen woord gerept over het klimaatbeleid tijdens de extra commissie over de natuurbrand in de Hoge Venen. Nochtans was dat een van de redenen waarom de oppositie die extra commissie had gevraagd. Enkel minister van Binnenlandse Zaken Kenta kwam uitleg geven. Volgens hem is alles volgens plan verlopen. En dan nog een hallucinant verhaal over de verdachte die gisteren werd opgepakt in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream gasleiding 4 jaar geleden. Weet u nog? Het zou Rusland zijn die gasleiding had gesaboteerd. Nee, het was wel degelijk Oekraïne, een Oekraïense man. Die werd aangetroffen op een filmset in Kroatië. Onderwerp van die film? De sabotage van de Nord Stream gasleiding. Echt gebeurd. De eerste lichamen in Ceuta zijn geïdentificeerd. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent daar. Eind vorige maand vielen daar 82 doden nadat de plaats bestormd werd door 10.000 migranten. Van 6 van de meer dan 80 doden kennen we nu de identiteit. In voorrondes van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen op het veld van Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat moest verder met 10 na een rode kaart in de tweede helft. Door die zege staat Anderlecht nu al met 1 been in de groepsfase van de Europa League. De terugmatch is over een week in Anderlecht. We starten droog in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het wandel- en fietsevenement Tot in de Wolken, waarbij twee personen uit Aarselen en Zwevenzelen 12 uur lang fietsten en wandelden voor het goede doel, heeft een indrukwekkende €10.750 opgeleverd voor de zelfmoordlijn. De actie kwam er ter nagedachtenis aan Pepijn Buysen, een vriend die 10 jaar geleden uit het leven stapte. Het duo had op zowat €5.000 gerekend, maar de actie klokte dus op meer dan het dubbele af. Een aannemer voert vanaf morgen tot en met maandag 31 augustus werken uit in de Krommewalstraat in Tielt. In fase 1 van 21 tot 28 augustus zijn de Krommewalstraat tussen de Keidamstraat en de Peperstraat zelf volledig afgesloten. Er moet plaatselijk worden omgereden. Ondernemers en verenigingen die een plaatsje willen op de jaarlijkse braderie die de gemeente Oost-Rozebeke op zaterdag 3 oktober organiseert, kunnen zich vanaf nu aanmelden. De braderie vindt plaats van 2 tot 7 in de Wielsbekenstraat, op de Markt en in de Stationstraat. Alle lokale ondernemers kunnen er hun producten en diensten in de kijker zetten, terwijl Oost-Rozebeekse verenigingen de kans krijgen om bezoekers te verwelkomen met leuke activiteiten. Alle info op oostrozebeke.be/braderie. In de Sijsloostraat in Ruddervoorde, ter hoogte van de Canadastraat, worden vanaf maandag tot en met vrijdag volgende week 3 rioolaansluitingen uitgevoerd, op voorwaarde dat de werken volgens planning verlopen. Daarvoor wordt de helft van de rijweg opgebroken. Het verkeer kan beurtelings over de andere rijstrook geregeld door tijdelijke verkeerslichten, die ook buiten de werkuren actief blijven. Fietsers moeten tijdens deze periode mee op de rijweg rijden, samen met het gemotoriseerd verkeer. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten droog in de namiddag regen, een graad of 20. Het weekend wordt droger, maar het wordt niet warmer dan 23 graden. Begin volgende week stijgt de temperatuur weer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.